Ik ben een homofiel. Maar de meeste mensen noemen mij een flikker. Men zegt dat ik van de verkeerde kant ben. De pastoor en de dominee vertellen mij dat ik voor eeuwig verdoemd ben. En nog niet zo lang geleden werden wij op hun bevel levend begraven. Dat noemden zij christelijke naastenliefde. En ook nu nog zitten velen in de kerk die hun zoon, die anders is, het huis uitgooiden. Of hem dwongen met een vrouw naar bed te gaan. Maar in de kerk zingen zij ter ere van God, dezelfde God die bevel gaf dat wij vermoord moesten worden. De dienaars van God waren onze moordenaars. En ze zijn nog steeds niet tot inkeer gekomen. Want nog altijd worden wij door hen verstoten. De politie vertelt ons dat wij misdadig zijn. En een gevaar voor de maatschappij vormen. Daarom leggen zij lijsten aan met onze namen. Om ons eens met razzia's te kunnen grijpen. En naar de concentratiekampen te voeren, gelijk Hitler nog niet zo lang geleden deed. Hij verklaarde ons vogelvrij en vermoordde honderdduizenden van ons. Maar onze moordenaars zijn nimmer gestraft. Men liet ze op vrije voeten, omdat moord op een flikker geen misdaad was. U gelooft het niet? Het is waar. Vraag het uw regering. Zij weet het, maar protesteerde niet. Maar wel vraagt onze minister van Justitie zich af of wij wel gelijkwaardige mensen zijn. En weigert hij het moordartikel van Ragout aan wiens handen het bloed kleeft te schrappen. Wij hebben een organisatie, het COC. Maar zij krijgt geen gelijkstelling. Omdat mannen die door de maatschappij gedwongen werden tot een huwelijk, nu door het COC een vriend kunnen vinden om eindelijk het geluk te verkrijgen dat de ander reeds zo lang heeft. Waarom geeft men van ons een vals beeld? Waarom pogen zoveel ons nog steeds de dood in te drijven? Wij zijn gewone mensen die net als u het geluk proberen te vinden. Alleen zoeken wij het met de vriend aan wie wij onze liefde willen geven in plaats van aan een vrouw. Is dit werkelijk zo erg? U heeft geen last van ons. En als wij gelukkig zijn, bent u toch niet minder gelukkig? Accepteer ons en laat ons in vrijheid het geluk zoeken waar ook wij recht op hebben. Erken ons als gelijkwaardig en zie ons als uw medemens die met en tussen u wil leven. Mogen de kerk het woord dat zij predikt nu eindelijk ook in de praktijk ten uitvoer brengen en ons accepteren als kinderen van God en ons met onze vriend de zegen des Heren geven. Want ook onze liefde is eerlijk en oprecht. Mogen de staat aanvaarden dat er een tweede liefdesuiting bestaat. Zij zal dan de artikels afschaffen die ons vernederen en andere aanschaffen die ons gelijkstellen. U bent een vader of een moeder en u houdt van uw kind. Hebt ook uw kind lief, dat is als ik. Misschien heeft hij uw liefde en steun harder nodig dan de anderen. Geef hem uw liefde en laat liefde nimmer plaats maken voor haat. Wees gelukkig als uw kind gelukkig is, ook al is dat met een vriend.